Ismael, en ook al zijn dina, die aan tweede aan zijn zelten geboren waren, oder die hij met zijn geld gekocht had, en hij besnijdt die aan jeder aan de verhuid. Abraham wie 99, als hij besneden werd. Ismael, Abraham zijn zoon, wie 13 jaar oud, als hij besneden werd. Abraham en zijn zoon werden aan denzelfde dag besneden, aan denzelfde dag, als al de mannen die met hem waren, die wat in zijn zelten geboren waren, en die wou nog hij met zijn geld gekocht had. De Heer kwam een dag naar Abraham, als hij midden am dag in zijn zelt der zat bij Mamre, bij de grote eikenboom. Hij kijkt eenmaal rood zo op, en zag door drie mannen een engstje af ver am stonen. Hij stond voets op, en spout zich die te treffen. Abraham knijt zich wat op de eerd ver aan, en zegt, Mijn Heer, wann du mir eine Gunst wiesen wirst, dann go hier nicht Rutsche vorbei. Ich sie dien deiner. Lot dort doch, dort ein bisschen Wutter gebracht wird. Dann wasch je jünte feit und reven jünt ein bisschen uit unter diesen Baum. Im Zwischentiet hol ich ein Bett braut, dort je jünt abfrischen können für den Weich, den je noch verjünt haben, nu dort je hergekommen sind. In Jano Seden, dort wird sehr gut sein. En Abraham ging schwind am Zelt naar Nozara en zeed, rie emol schwind drei schopen vol van dien bastet meel aan en bak wat brood. Dan raand hij naar zijn vij en door neem hij een schmakket gezondet kalf en geeft dem knaag dort, dat hij dort schwind schlachten en rijden zal. Dan bracht hij kuis en maalt en dat kalfsfleisch, want ze gereid hadden, en zaad dan dort ver. Hij bedeind aan, als ze onder dem boom zaten en eiten. Met de tijd zeden zij te Abraham, wo is Sarah, diene vrouw? En hij zeed, die is du am Zelt. De haar zeed, om een jaar kom ik hier waar aan, en dan wordt Sarah, diene vrouw, einen zoon hebben. Sarah hiert wat hij zeed, wil ze am Zelt, jrood hingen de der weer. Abraham en Sarah waren zeer oud, en Sarah wist, dat ze niet meer in de jaren weer, wo ze kon op een kind rekenen. Sarah lachte sich selbst und sagte, Nu dat ich alt sie und mein Mann alt ist, soll ich noch diese Freude haben? Der Herr sagte Abraham, Worum lacht Sarah und sagt, Wo ich wirklich noch in mein Ella ein Kind haben? Es irgendwas zu schwer für dem Herrn? Am ein Jahr in dessen Zeit, wo ich zurückkommen und Sarah wird einen Sohn haben. Und Sarah verstreut dort und sagt, Ich hab gar nicht gelacht. Sei ängstig nu. Aber hij zegt, jo, du lachst. Dan mögen de mannen zich op een weg van door, en Abraham ging een engstje met aan met. Op een steed kikten zij naar Sodom op touw, en de haar dacht, zal ik dat van Abraham houden, wat ik doen wou? Want hij doch wat een grootet en stortet valt worden, en alle veldje op ihr dat am gezeend worden? Nee, ik heb am door opgewild, dat hij zijn kinder en nakomen ongerechten zal, dem Herrn zijn willen te doen. Zij zullen om recht zijn en gerecht zijn, zodat de Heer Abraham dat geven kan, wat hij hem versproken heeft. Dan zei de Heer tot Abraham, Du hast een schworet klagen naar mij der gedrongen, Eva Sodom en Gomorra. Die verzinden zich zeer schlem. Nu wil ik door hen gaan en zelfs nu zijn, of dat werkelijk zo graf is, als gezegd wordt. Wann dort nicht is, dann wo ich weiten. De Männer gingen dann los nu Sodom op tau. Aber Abraham stahl sich ver dem Herrn han und stahl am de Frog, wasch die do wirklich de arschelje taub mit die schuldig sind, anbringen? Weil wir sagen, du sind 50 arschelje in de Stadt. Wasch die dann de ganze Stadt vernichten und die nicht für de 50 arschelje verschonen? Sonst wo doch nicht bi die verkommen, dort die Arschulje mit euch, die sich verschuldet haben, taub anbringen wirst. Dann würde Arschulje dort krieg so gönnen aus der Schulje. Sonst würd wie die doch nicht verkommen. Der Rechter für die ganze Erde wird doch reich handeln. Und der Herr sieht, wenn ich 50 Arschulje an Sodom fing, wo ich die ganze Stadt an die 50 Erdhalven verschonen. Abraham leid am Ober noch nicht durch mit gönnen und sieht, nu sie ich so drissje warst, dat ik tom Herrn red, wann ik doch moest stof en aus zie. Ewan on de 50 nog vier fehlen, wurst die om de 5 erdhalven de ganze stad vernichten? En de Herr zei, nee,
wanneer ek

Ers, en dan gjevi di de andre, van de verspreikst, 7 jaar for de te schaffen. Jakob vi anverstonen domet, en hij luert bat de werk derg vi. Dan gjev Laban am ook Rahel, en Rahel vi ook Jakob sine fru. Laban gjev sine kekse Bilha no Rahel, dat ze arbedeind. Dan sleept Jakob ook met Rahel. Jakob legt Rahel dolla aus Lea, en hij schaf nog eenmaal 7 jaar voor Laban. Als de haar zag dat Lea veracht wie, leid hij haar kinderen hebben, aber Rahel had keine. Lea kreeg einen Sehn, zijn naand am Ruben, en zeed, dat es wilst de haar mijn trubbelje seinen haft. Nu wat mijn man mij doch goud zennen. Zij had nog einen Sehn, den ze Simeon naand. Zij zeed, de haar haft mij dessen Sehn ook gegeeft, wil zij je heert haft, dat ik veracht wie, en ten dreden mol had ze einen Sehn. Zij zeed, nu wat mijn man aan mij gebongen zennen, dat ik hem 3 Sehns gegeeft heb, en zij naanden dessen Levi. En zij hadden nog einen Sehn, en zij zeed, ditmaal wil ik dem Herrn prijzen, door ween naan ze am Juda. Dan had ze een stil dertig. Rahel en Jakob hadden geen kinder, en Rahel werd afgunstig van Lea. En zij zeed te Jakob, jef mij kinder, zes wil ik sterven. En Jakob stiert zich over Rahel en zeed, zie ik met God te vergelijken, die niet haf loten kinder hebben? En zij zeed, hier is mijn kerkse Bilha, go en sloop met haar, dat ik durch haar kon een familie hebben. Dan geef ze aan ere kerkse Bilha als een vrouw, en Jakob sleept met haar. En Bilha en Jakob hadden een zeen. Rahel zei dan, God is mijn rechter, en hij heeft mij geheerd en een zeen gegeeft. En zij naam den zeen Dan. Jakob en Rahel ere kerkse Bilha hadden een tweeden zeen. En Rahel zei, ik heb een betteren zank met mijn zuster gehad, en ik heb gewonnen. En zij naam dem jong Naftali. Als Lea zag, dat zij niet meer kinder had, geef ze Jakob ere kerkse Zilpa te früh. Jakob en Lea ere kerkse Zilpa hadden einen Sehn, en Lea zeed, goudet gleich, en zij naam den jong Gad. Jakob en Lea ere kerkse Zilpa hadden nog einen Sehn, en Lea zeed, ik vrij mij, en de vrouwen zworen zich met mij vrijen, en zij naam dem jong Azer. En aan die tijd, als zij weit arenden, ging Ruben op dat vlek, en funk door wat lijf apel. Hij bracht zijn mutter Lea die. En Rahel zei te Lea, Bitschein, jef mi wat van dienen Sehn zine lijf apel. En Lea zeed, heb ik nicht genoeg geleden, dat du mi mijn man waargenomen hast? Wist du ook nog mijn Sehn zine lijf apel nemen? En Rahel zeed, Jakob kon dan vandoor met die slopen, wann du mi desse lijf apel jefst. Als Jakob den oven van vlek keim, ging Lea am entgegen en zeed, du moetst vandaag met mij slopen. Ik heb voor die betoeld met mijn Sehn zijn lijfapel. Den oven sleep hij met haar. En God geef acht op Lea, en zij en Jakob hadden een 5. Sehn. En Lea zei, God heeft mij daarvoor beloond, dat ik mijn man mijn kerkse geef. Zij naam den jong Isachar. En Jakob en Lea hadden een 6. Sehn. Zij zei, God heeft mij een wertvolle geschenk gegeven. Nu wordt mijn man mij eren, dat ik am 6 Sehns gegeeft heb. En zij naam dem jong Zebulon. Nu dit hadden Jakob en Lea een dochter, die zij Dina naand. Dan dacht God aan Rahel en antwoord haar en geef haar een kind. Jakob en zij hadden een Sehn. Zij zeed, God heeft mijn schoon waargenomen. En zij naam den jong Jozef en zeed, mocht de haar mij nog een jong belaaien. Nodem dat Rahel er jonkje Jozef geboren wie, zei Jakob te Laban, Lot mij teruggonen naar mijn thuis in mijn land. Lot mij de vrouwen en de kinderen verwonen ik gedeind heb, en lot mij wegtragen. Du weetst, hoe lang ik die gedeind heb. En Laban zei, zoveel wil ik zeggen, ik heb dat ervoren, dat de haar heeft mij om dient halven gezegend. Zij wat u hebben wist, en ik geef die dat. En Jakob zeed, du weetst wo ik die gedeind heb, en wo diene heren gewassen hebben in den tijd, als ik die bezorgd.
Aya ek

eerstgeborener zijn, en ik zei die, lot minen zijn gonen, dat hij mij deinen kon. Wanneer dat niet loten worst, dan pas op, dan wo ik dienen eerstgeborenen dat leven nemen. Als Moses en zijn familie hingen weers weeren, neem zich dat zo ram, als ze even nacht blijven, dat de haar nu Moses chime en wil hem dat leven nemen. Dan neemt Zipporah een scherpen steen en besnijdt er een zeen en schiert met de afgesneden huid Moses zijn feit aan. En zij zegt, du bist toch een blootbrigam te mij. Daarmee schoon de haar Moses. Zij zegt blootbrigam, wil zoals Moses zijn vrouw, dat zij den zeen en Moses zijn steed besneden. Nu zegt de haar te Aaron, go eenmaal naar de wildnis, dat die Moses trafen kost. En hij ging en traf aan bij de Gottesburg, en hij kost aan. Moses vertelt Aaron alles wat de haar hem opgelegd had, en ook al de tekens dat hij doen zal. Moses en Aaron gingen naar Egypte, en daar verzamelden zij alle leider van Israël. En Aaron zei aan alles wat de haar Moses gezegd had, en Moses wijst aan de tekens. En dat volk blijft, als zij hierden, dat de haar aan Israël bezorgd weer, en dat hij je zijnen had, wo zij gekweeld werden, snijden zij zich alle in beden aan. Nu dat gingen Moses en Aaron en zeden tot hem kennig. De haar, de Israël er God is, zegt, laat mijn volk gonen, dat zij voor mij in de wildnis een vast uitreiden. De kennig zegt, wer is de haar, dat ik nu aan zal horchen en Israël gonen laten? Ik weet niet wer de haar is, en ik wil Israël ook niet gonen laten. En zij zeiden, de Hebreeën er God, heeft zich ons gewezen. Laat ons een driedaagse reis in de wildnis nemen maken, dat we dem Haren, onze God, door een opfer brengen. Wanneer niet, dan kon ons een krankheid of dat schwert doorschlonen. De Egyptische kennig zegt aan, Moses en Aaron, waarom verleid je dat volk, zodat ze niet ihre Arbeit doen? God trägt nu je Arbeit. En de kennig zegt, kijk de mol naar alles wat je grote volk im Land deed, en je holen aan op van ihre Arbeit. Den dag bestal de kennig aan de Eversächter en Absächter. Je darven dat volk niet strau geven om ihre Teelen maken, zoals je wat nu hebben. Zij zullen dat nu zelfs taub holen. Je zullen krijg so veel Teelen van aan verlangen als wat nu. Je darven de moed, die je wat nu verlangt hebben, niet klander maken. Die zijn bloos veel, door wegen zeien zij, laat ons gonen in onze God opverbrengen. Geef de mannen meer arbeid op, zodat zij langer moeten doorbij blijven, en er steht dat zij zich met de falsche ideeën afgeven. En de Absächter over dat volk, en Eversächter over de Absächter, gingen volk en zeden. Zo zegt de kennig, door wat je niet langer strooi gegeven worden. God zelfs en zegt je dat, door wat je kennen, over de moed van je arbeid, waar we nog klander maken. Dan verspreidt zich dat volk over ganz Egypten en los stappeltaub verstrouw. De Absächter schoven bloos no en zeden, die zullen jeder dag krijg so veel telen maken als dan, als je dat strooi gegeven wordt. En de Absächter over de Israeliten, die wonen dem kennig zijn Eversächter hadden aangestalt, kregen schlei en antwoord gezegd, waarom heb je vandaag niet so veel telen gemaakt als verheer? Dan gingen de israelitische Absächter naar dem kennig en vroegen, waarom worden wir so behandeld? Ons wordt kein strau gegeven, en doch zeiden zij te ons, mag telen, ons wordt sogar geschlagen, want de schuld doch bij diene menschen ligt. En de kennig zegt, veel zijn je. Fühl, dort is waarom je zeien, laat ons gonen voor dem Haren een opfer maken. Goed arbeiden. Je waren kein strau kriegen, en waren doch matten de ganze moed van telen maken. De israelitische Absächter sagen ern, wo schlimm de sach wir, en dat ze alle dag woorden matten de ganze moed fall maken. Als ze dan van dem kennig kämen, trafen ze Moses en Aaron reit veran, en zij zeden te Moses en Aaron. Mocht de haar zijnen in rechten wat je gedonen hebben. Je hebben ons nomen bij dem kennig en zijn regeringsmannen verdorven. Dat is als van je aan hebben dat schwert aan de hand geschoven, womit zij ons aanbrengen worden. Dan ging Moses tregen om haar en zeed, haar,

0: wiels de Israeliten door gram zeiden en den haarn afproofden. Zij zeiden, as de haar bij aan so dan nech. De Amalekieten grijpen de Israeliten bij Refidim aan. Moses zei to Josua, laat die mannen uit en go uit met de Amalekieten te krijgen. Morgen wo ik boven op een boek stonen en aan mijn hand wo ik den stok holen, den God mij gegeeft haft. Josua deed zo als Moses am gezegd had, om met de Amalekieten te krijgen. En Moses, Aaron en Hur gingen op den boek nap. En dat moog zich, dat zolang als Moses zijn hang ophoof, gewonnen de Israeliten, en wan hij de hang eraf leed, dan gewonnen de Amalekieten. Als dan Moses zijn hang meid worden, leden zij einen steinhaan, en Moses zat zich op dem dool. En Aaron en Hur, einer aan jeder ziet, nemen jeder eine hand en helden die hoog. En zijn hang blijven bestendig hoog, wat de zon ongeging. En Jezua gewan Eva Amalek en zijn armei en eren kampf. De haar zei te Moses, schrijf dit op, dat je dat woorden hem denk houden. En zei Jezua dat onbedingt, de Amalekita wo ik uitroden, zodat China de woord hem denk houden. En Moses stalde een altaar op en naam dem, de haar as mine vlag. Zo als de hand hoog naar dem haarn zijn troon reikt, zei Moses, zo wat hij Israël emma ware je in Amalek en kreeg leiden,
1: eenmaal naar dat andere mol.
0: Nu neem zich dat zo ram, dat Jitro, de priester en Midian, de Moses zijn schwiervoerder weer, te horen kreeg, wat God voor Moses en voor zijn volk, de Israëlieten, gedonen had. Hij hier, wo de haar Israël uit Egypte uitgebracht had. En Jitro, Moses zijn schwiervoerder, neemt Zipporah en ere zeens op, als Moses anschekt. De een zeen heet Gershom, ween, had Moses gezegd, ik een vreemde zie en een vreemde land. De andere heet Eliezer. Moses had gezegd, mijn vader zijn God help me en raad me van kennig zijn schwiert. En Jitro, Moses zijn schwiervoder, kwam met Moses zijn zeens in fru, no arm en de wildnis, door wo zij bij dem Gottesboog gelagerd waren. Hij leidt Moses zeien, ik zie dien schwiervoder, Jitro, en kom nu no die met diene fru en diene twee zeens. Moses ging dan ruut no zijn schwiervoder en knijt zich ver arm en kost arm. No dem, dat zij zich fresh bekend gemaakt hadden, gingen zij hem zelten in. Moses vertaal zijn schwiervoder alles wat de haar dem kennig en de Egypte gedonen had, om Israël ruut te brengen. Dan vertaal hij hem ook, wat ze in Jeweus verschworen beleefd hadden en wat de haar aan je raad had. Jitro vreed zich te al dat gouden dat de haar voor Israël gedonen had en aan van de Egypte er machtloos gemaakt had. Jitro zeed, prijs dem haarn, de junt zo van de Egypte in dem kennig je raad haft en de junt volk van unja de Egyptische macht ruutbracht. Nu weet ik dat de haar grater is als alle jette, wegen dat wat hij verjunt deed, als Jane zo hoognesig te junt weren. Dan rijdt Jitro, Moses zijn schwiervoder, een brandopfer uit en mug andere opfer voor God. Dan kwamen Aaron en de leiders van Israël en eiten dat brood voor God met Moses zijn schwiervoder. De nächste dag zat Moses als rechter voor dat volk en door kwamen mensen ver aan van Samaria spot am ovenen. Als Moses zijn schwiervoder dat zag, wo Moses zich voor dat volk handjuif, zeed hij, waarom deest u dat zo met dat volk? Waarom blijfst u alleen met dit, en dat ganse volk hält zich van morgen bij dem ovent doorweien op? Moses zei te zijn schwiervoder, dat is, wilst de menschen alle naar mij komen, om God zijn wellen te heren. Wanneer een vol mank dat volk verkämt, dan komen zij naar mij. Ik recht dan tweschen aan, en zei aan, wat God zijn ordnungen in gesatzen zendt. Moses zijn schwiervoder zei te aan, dit is nicht goed, dat u dat zo deest. Dit hältst u gar nicht uit, nicht u, en ook nicht dien volk. Dit is te veel, dat einer dat allein zal kennen. Horche mal nur wat ik die zeien wo, en mocht God die met het halpen. Du zost voor dat volk ver God komen, met de verschiedene falen. Dan leerst u aan de ordnungen en de gesatzen. Du wiest's aan den waag, wo ze leven zellen en wat ze schuldig zijn te donen. Laat die vier mannen uit van